Aida! Ha, nu is het over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ik ben hier in de webbed.